As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Geniom weet ze niet. Ik en jij kennen elkaar. Geniom waar ik leen niet. Mezelf jou niet gespaard. Je moest iets begraven.

op het pad. Meer moest ik begraven. Sta ik al voet in die haven. En je wacht voor mij. Want ik heb het geweer. Je komt terug.

Fresse. Jou skoonheid verstom my deur en deur. As ek met jou praat, keer op keer, geslyp en sigbaar, meer as enige kleer. Geslyp en sigbaar, bo elke steen.

geslyp en sigbaar, weer as enige kleer. Geslyp en sigbaar, oor elke steen.

Volg ons op Instagram @luisterfm.